erg snel als Koen de strek belaat. Ze raakt nu oud en kort van draad, als mens wil weer het alweer. Van alle dagen zit mis of kwaad.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

waar amtelijk wordt manke en kranke besteel. En prodeel krijg die wijze een sot. Want wat slecht is, is recht. En wat recht is, moet weg. En vijfjaarlijks stem en

voel ik je lijf ze rondens leeg. Waar ik voor die vierde staan van baby

fought my aunt. Ik vond jou zielsres plastic tussen die bossen en Bobby Sand. Maar jij daar

Ze bid er een beetje dagbreek. Die volk het begin oorbreek. En die lucht is zoet. En die platteland roep jouw naam. En die platteland roep jouw naam.

0: los hay moro warris van isos con mano hani en el broody beste.
1: Kajo pa di mano manka nou ni prati van en goya nou hok. Isos as de negatieve jou gebrink. Alke jou lekkie brade wat die gedrink. Wacht, ik ga net zang, ik get.

0: Then it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
1: By Eastern Cape Caravan Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan Scampel en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 41 581 5363.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Die klanke van Bobby van Jaarsveld met To Know en altyd net voor het koue vuur van Teens Jordaan spesiale verjaardag versoekie vir Maurits gewees al die pad van Bethlehem af. En op daai noot gaan ek ongelukkig moet groet Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Dankie vir almal se boodskappe. Ek waardeer julle opreg. Ek is môre terug met die middag same, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

mossel ze bij plat. Snuk in galjoen, gaan ze bij wielen, ze zullen die perlen moeten noemen. Nu het kapperwolf is wat ze ster zo slaan. We doen het haai, geen uit de eerste eiland.

Zou jij, als jij die tijd weer terug kon draaien, zou jij jouw bagage op mij laten? Want jij

trouw. Ze gaan diezelfde met je doen als ik klaas met jou. Ze gaan je kaal uittrekken net naar de kerk.

van vreugde. Te mijn geld, je is ontevreden. En Eridam wal breekt zijn muren.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Al wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk. Book your service today. Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: wens het zou genoeg wees om ons drome te vang en vir die rest van bestaan terug te verlang. En vir die rest van bestaan terug te verlang.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.